eerst. De piep tabak heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich met de

Min nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat kun van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200.

Zij het hier die buks aan het couragen geschikt. Kom rin, zij die doll, je bist immer willkom. Machst een bier, oder een keul, oder beide tozam. Kom, vertel wat, oder machst niet,

rentier. Ik hef je tiet, maar frühstück denn, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal, een pipto bak.

Ik ben een rentier, ik heb kritiek, maar het frühstück dan zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal en een pip tobak.